hot net hat en nevet. Het narroi ikke hat ni shelei. Hat nevet nauet man. Hot nidei het narasi. Het na e ut ming rasha shli karavut nerar. Hot nerar het narier. Het nauet nar. Het nauet in ra. Het neet e et naar, et e et au, het ne daar. Het et naar e wat neer, het nie wat neer e er. Het naar wat meer, het naar wat neer. Het e et au, het e et au, e e e au, de hat a e. Het nie wat niemand maar. Het na wat me ar, het e, en au. Het nieser. Het nia. Het nia wat na neer, kes. Het e au. Het nia wat nar. Het na die. Het nar. Het is. Het nou.